0: End of transmission. Find us on the internet, radia.fm. Over and out.
1: Daar is Lucas met zijn elektrische gitaar.

0: Dr. Klangenboom.
1: Perverse Animals, serie 2. Last Exit to Bushy Park, The Island Tapes, door Dr. Klangenboom. De Perverse Animals-reeks van Dr. Klangenboom is een gereedschap dat ingezet wordt voor meerdere doelen. Het maken van een hybride soort radio staat echter stevast voorop. Het eerste deel van de Perverse Animals-serie was een puur fictief radiohoorspel dat ook live kon worden uitgevoerd en dat uiteindelijk voor en door de ORF Kunstradio in Benen werd opgenomen en uitgezonden. Dit tweede deel is ambitieuzer. Dr. Klangenboom ging in 2013 een tijdje naar Ierland om zich daar te laten inspireren door in eerste instantie de lokale Perverse Animals scene, maar raakte dankzij alle serendipiteit die dat met zich meebracht ook verstrikt in onderwerpen als taxidermy en riverdance. Het resultaat is een reeks radioprogramma's waar zo ongeveer alles in gebeurt dat not done is in normaal radioland. Van ambient-achtige soundscapes die integer opgenomen interviews vergezellen, tot een volledige vervaging van de grenzen tussen documentaire en fictie. Met als rode draad een serie korte interviews met Dubliners, waarop onlogische wijze naar de diepere zin

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. Dit is de concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. Dit is de concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast. Veronica Kanjemi Sopraan en het ensemble Una Stella voeren nu werken uit, aria's om precies te zijn, van Porpora, Vivaldi en Broschi. Hier is om te beginnen Alto Giove uit Polifeno van Niccolò Porpora.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. Een ogenblik geduld, alstublieft. This is the concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. Please stand by.

dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Jawel, dit is Dr. Klang en Doom. Hou op met het stomme gezang. Ik bedoel gezien. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Jawel, dit is Dr. Klang en Doom. Hou op met het stomme gezang. Ik bedoel gezien. Ja?

Dat was een aria van Riccardo Broschi. Het afgelopen half uur hoorde u Veronica Cangemi sopraan en het ensemble Una Stella. Met aria's van Porpora, Vivaldi en Broschi. En meer gegevens staan natuurlijk op onze website www.concertzender.nl.

0: maar niet de nummers hoeven noemen. Zoals nummer 73 of 74 of 75 of 76. Of als het beter werkte en meer overredingskracht had dan nummer 101 of 102, 103, 111, 21, 134.
1: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31.
2: Constans, 378. Min 2. Rijnvelden, 257. Plus 3. Straatsburg, 274. Min 30. Pietersdorf, 419. Min 14. Maxal, 465. Onveranderd.
3: Dit is Harde Cijfers, aflevering 433.
4: 3.14159265358979323846 264338379 502884197169399375100
2: Loggingen 148 min 11. Mannheim 322 plus 11. Steinbach 129 plus 3. Mainz 295 plus 2. Dingen 202 min 3. Alp 217 min 5.
5: 317, 331, 337, 347, 349, 353, 367, 73 A1.

0: Je had het al eerder over getallen.
1: In alles zit een orde, een regelmaat. Dat ik maar één keer voorkom, maar mijn soort veel vaker, is een eerste bewijs.
2: Abandoned hope.
1: Dat ik niets met orde te maken zou willen hebben, dat ik een fout in het systeem ben, het is voor het geheel niet belangrijk. De orde bestaat om zichzelf. Ik ook, maar de orde heeft groter gewicht, beheerst alles. Is er orde, dan zijn er getallen.
3: 73 A3.

Goedenavond, dit is Harde Cijfers, aflevering 433. Een vol uur met muziek, bijzondere opname en, als gebruikelijk, een studiogesprek.

Goedenavond, dit is Harde Cijfers, aflevering 463. Een vol uur met muziek, bijzondere opname en, als gebruikelijk, een studiogesprek. Bij mij hier aan tafel vanavond